Ons begin die minimum maximum temperature daar in die karoose wereld. Ons krijg net al die goedkies reg hier so, dat ons die pijle reg krijg en op die rechte plekke begin. Daar laat ons nou sien. So oudsoering leid die smidse wereld. Een minimum van 7, een verwachte maximum van 22. En dan gedeeltelik bewolk. Ons beweeg aan daar na Swellendam, Ribbesdal area 12-21. Vir Swellendam, Ribbesdal 29, gedeeltelik bewolk. Hier vir George 11-19. Met mistigheid in die oggend en dan gedeeltelik bewolk, nê? Nysna op 10-19 en dan Plettenbergbaai ook op 11-19.

Brenda Fassi, wat die daar weer met voeling leed op een zaterdagochtend. Kom eens krijgen die dingen aan die gang. Iedereen heeft een goede morgen, good morning. Oeh, en daar druk ik nou nu die knopje om die luisteraar op je lach te krijgen. Hou vast. Nou, één ding van al die knoppen. Jy het so baie knoppen wat jy met druk luisteraar moet maar weer probeer. Ingeskakel op Eden FM. En my naam Lavinia Boetje, a.k.a. Lady Von B. Ek vat die net hierna, gaan ek die vat dier die program. WhatsApp line 0605052693. Telefoonlijn 044-884-0831. Die luisteraar wat so vroeg al aan die gang is, wat daar op die telefoonlijn was, jy mag maar weer probeer. Nou, ek gaan, hierdie keer gaan ek jy nie weer misvang nie. Ek gaan jy raak vang.

0: good morning. You are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with your host, Lavinia Botha, aka Lady Von D, on your favorite radio station, Eden FM, your voice in paradise. And I am Lionel Goodboy, all the way from school. Once again, I am listening. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: Nou ja, toe, dit is nou so 15 sekondes weg van 8 uur gebedtijd saam met Daniel, en ons raak nou rustig, en ons draai eers ons oor na boe, ne, en waar ons dan nou saam met Daniel dan nou vandag, en vandagse gebed word gewy aan geestelike gezondheid, ne, mental health. Dit is waar oor vandagse gebed dan nou gaan.

0: Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Oatsworn 103.6 FM Stereo. FM Stereo. Eden FM Connellan
1: 97.9
0: FM Stereo. Eden FM Plettenberg Bay
1: 99.7
0: FM Stereo. Eden FM Mossel Bay
1: 93.8
0: FM Stereo. Eden FM Oatsworn
1: 103.6
0: FM Stereo. Eden FM Uniondale
1: 98.1
0: FM Stereo.
2: Nou ja, toe aangevra deur u die luisteraars, onthou u het dit aangevra. Ons gaan net goed draai maak by die bankels en dan kom ons terug met daar ons eie Suid-Afrika se landslied.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mossel Bay tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Shop now at Boxer, 4 days only. Get Coca-Cola Original 2 litre by 6 for 120 Rand. Fatties and Moni's Macaroni or Spaghetti 500 gram by 3 for only 39 Rand. 2 deals per customer. Shop now at Boxer.
2: Daar is jylle gereed? Hier kom dit.

hope you sing along. Ek volle boorsuit. In South Africa, our friend. Ek hoop julle het saam gesing. As julle nie saam gesing het, dan gaan julle baie lang sikkel voor julle weer hier liekie by my kry, ne? Iemand sê, morgen Levine, ons ingeskakel, ons geniet jou in die huis. Boela se vrou moet lekker verjaar. Morgen, Boela, Kevoeks, Anna, Tabas, Nella, Mina, Katja, Delsie, Freek, Fatie, Faakie, Rodney Smart en Steven Smart met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Daar is hy, iemand kom seker deur vir oggend se antwoordkie. Goeiemôre in die familie Lekker Levine, geniet die oomblik. Baie dankie Jonathan wat daar so deur gee. Auntie Mary moet lekker verjaar Levine. Ek het groot geword voor daai auntie hoor. Hartlike goeiemôre Levine, gelukwensing aan Auntie Mary van Mosselbaai, Boela se vrou van Welda en Maak Matala van Mosselbaai. Nou ja, toe ons kry dit gou vinnig in ons kry. Kyk hoe lekker berei, hoor hoe lekker berei ek daar so. Hallo, ek soek iemand sê weet nie wat hulle sê nie. Goeiemorgen, Eden FM. Daar sê, goeiemorgen, Lady B, gesien dag vir jou en Eden FM familie. Dis Floy. Ek is op pad werk toe. So die mens wat op pad is werk toe, nou eerst tyd. It's time for us to let the dogs out on a Saturday morning here on Eden FM. The time now is 7 minutes past the hour of 8 o'clock. And let's see what's happening where.

Then moving to ons gaan na die uitdag beker top 8. Ribbesdal Blues teen Blanco, Outoring teen Harlequins, Jaguars teen Eagle Stars en All Blacks teen George. Dan Superliga A. Silver Stars teen Evergreen. Oei, op Rosemont. Dis 'n groot een, hè. Dan is het Barbarians teen Groot Brak. Dan is het Crusaders teen Progress. Dan is het Heidelberg teen Bridgeton. Wow, groot is, né?

Goeiemôre, ek wil net my innige meegevoel aan Welda met die heengaan van haar man. Mag die Here julle versterk in die dae wat voor lê. En dit kom van Antidority en gesin. Oei, wie sê nou nie, wie is haar man nie?

0: Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Hallo.
0: Môre. Ek kan maar praat.
1: Goeiemôre, wie jy hier?
0: Môre, Anna.
1: Ja, ek wil ook sterven, sê dat allemaal met liedjes en loven, en dat we daar dus opgaan, opstaan, bekend, onbekend is, en een mooie naam voor jou bij, dan die.
0: Daar sê baie dankie, Anna, diezelfde woord.
1: Ja, goed gaan bij.
0: Bye.

0: I listen to my heart. I'll hear your laughter once more.
1: Eden FM, goeiemôre, good morning. Goeiemôre.
2: Dag man.
1: Jy mag maar praat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Vind jy sê, ek vind dit nou weer ongemakkelijk gevaar. Kan en jemme, wat my huis my hoort, wie jou oor het kanker gaat. Alsjeblieft, vind jy kijk sê.
1: Excuse, ek hoor jy lekker nie. As jy wat wil jy, daar, daar, ek weet nou net, is iemand wat, een jong enetjie wat kanker gaat, maar ek kan nou nie lekker die laaste gedeeltiekie hoor, van daar die versoekie nie. Jawel, dit bring ons aan die einde van die twee in een rij, so die luisteraar is middags welkom om 'n boodskapie daar, na een WhatsApp tweet te stuur, daarna 0605052693, het is een 9 in 10, ek weet, ek het net vir bevestiging gewacht, ten opzichte van een buiten uitsending, so ek het nou nog nie daar die bevestiging gekry nie. Of ek het nog nie daar die bevestiging gekry, of dit nou wel gaan gebeur dan nie, maar nou toe, ons gaan aan, ons kap aan, hier op Eden FM.
3: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von Reed on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
4: One, two, three.

0: Ons is terug hier op hier in die FF, die stem in die hart van die paradijs, en ek hoop jy die car service praatjie daar geniet, en ook die wenke wat daar deurgegee is, ne? So tussen 9 en 10, dan ouder gewoonte doen ons die keuses.
1: Môre Lavinia, môre! Welkom in dan die Lena se huis, jy sê, jy spring sommer weg met my brr, ja, lekker jy man, ja, ons gaan die program nou geniet. Ek wil net daarover aan die Molly en Sebastian, maar Sarah, Mina Konradi sê, dankie vir die soepdraai so ver. Papa, lekker jy, laat dit brand.
2: Lavinia Bota, kan jy asjeblief om my naad klink te beheer, asjeblief na Abiela, my nummer kies 072 9-5-2-1-1-1. Dank je, Lavinia. En Lavinia, ik ben een wees, zo ben ik een eer, zo ben ik een beetje stadig aan het praten, zo ben ik van de lezers. En ik praat er vannacht. Ja, ik als rechter zoals Tolien, mag ik hier wat woord voor vannacht praten. En zoals Paula Maas. Maar bij je, dank je, ik ga niet op het
0: raam. Ons kan niet stadig gaan praten, want dan gaat je laten slapen in die atelier. Dat is ook het broer, ik moet wakker wees in die atelier. Daar is jy manier, dat ek in stade gepraat, want die Palestijne is boe op my hier in die atelier. Maar dankie vir dit, ons gaan probeer, maar it's Saturday morning and I need to be awake, Boela, ek gaan nou soek, waar is jou kese wat jy deurgegeet? Goeiemorgen Lavinia, happy birthday vir Andrina Stroebel van Hornley. Liefde en groete, Annelies en Mark Alexander, alipad daar van Nuisna, Nou, omrik eens aan Rodney, waar gaan ek nou jou dingetje kry? Jy het van my Boela, so, there you have it, there you go. Jy het van my Boela sy nambertje deurgegeet vir ochend. Boela het gesoek vir Richard John Smith, The Hope of Nature, en dis vir sy vroukie Mary, wat vandag haar verjaardag vier. Boela en Auntie Mary, speciaal vir julle.

0: uit een klein dorpje, uit Timbaleto.
1: Yeah.
0: Dat kan zijn, dat is wop. Yeah. Definitief, en als je dat wil leren, zal je alles doen in je vermoeien. Maak je zaak waarder, je komt van je hoeft te lief. Zoals je hoeft te lief, zoals je moest omstandigheden als je. Yeah. En mijn boodschap voor de jongelingen is maar net. Eerstens, als het belangrijk is voor jou, zal je jezelf trots maken en de rest van je mensen. Want op het einde van de dag doen je het voor jezelf, je doet het voor die mensen wat achterna je kijkt. Zo, ik is bij je dankbaar ja, om niet te kunnen wezen, voor die mensen te kunnen wijzen. Dat, dat is potentieel van kleins af. En het is bevoorrecht om mensen te heet, wat nou onder 13, 12 jaar die route vallen kan wijzen, die pad op te kunnen maken. Prachtig. En dank aan Jammelse Vader, want ons is uitgespaard daarvoor.
1: Bij waar. Alle sterkte voor je bokken.
0: Baie dank
1: je. En moet niet vergeten waarvan je komt in.
0: Ja,
1: en als jij Mike hebt. En je is man of the match. Of play of the match. Of play of the tournament. Je is kreaar voor Joodse mensen. Nee?
0: Ik is een Jood die.
1: Baie waar.
0: I will do that.
1: Timbaleto is in the building. Jood is in the building. Zo zijn.
0: Baie dank
1: je. Thank you so much. Ne? It's been fun.

0: It is Lodi Beats, right here on your voice in paradise. Lodi Beats, whatever you want to call them, you know. Yes, right here on your voice in paradise. Good stuff. This is where I want to be. It is a couple of minutes past the hour of 11 o'clock, to be precise. 8 minutes past the hour of 11 o'clock. In your arms is where I want to be, all right. 060-505-2693. That is the magic number right here in studio. Got a couple of messages coming through saying that, Goeiemôre, Sebas. Speel skirum. Dimitri Roberts, die skirum het al deurgekom, broeder. En dit was omtrent vir jou een saak hier, nie? Môre se bas, ek wil net vir progress sê, sterkte toewens vir vandagse game, nie? Teen Crusaders, dit kom nou van Christel hier in Rosemore. Baie dankie daar, Christel. Nou ja, ek sien al die Crusaders manne is al hier op die veld, jong. Manne is al hier zo. Maar nou ja, dankie daar vir jou, nie? Jy kan jou ondersteun aan 060-505-2693. Lekker interessante goedkies sal hier vandag gebeur hier in George, in Park Dean, waar het gebeur by die sportgronde, nie? Baie interessant, op hierdie Mandela dag, nie? Ons het natuurlijk een boodskapje gehad daar door Brittany Bestenbier, van die Sports Council het ook hier lekker geselsam met ons vroeger vanochtend. Dan was daar een coaching kliniek vir onder 9, onder 11 en natuurlijk onder 13, nie? Ons het lekker gesels en daar was een tag rugby ook aan die gang gewees, vir graad R onder 7 en natuurlijk onder 8, en dan gaan daar ook een skopcompetitie wat plaasgevind het, nie? Dit kom nog deur. En dan natuurlijk ook Eden FM, is ook hier met een ceremonie wat gaan plaasvind, daar aan die ander kant, jy sal so misschien daar, die Eden FM gazebo is daar, as vir die wat nou hier is, Eden FM gaan natuurlijk skoene oorhandig daar, aan Conville Premier en Parkdien Premier, nie? En natuurlijk ook aan Tigers Academy, ja, hulle gaan ook hier wees, nie? Hulle kry ook daar ietsie, en dan Debbie Botha gaan ook daar ietsie ontvang daar van Eden FM, Ashley Meyer gaan natuurlijk ook ietsie oorhandig daar, en die Tigers bursary vir 3 spelers wat deurgegee gaan word, nie? So, baie dankie man, vir die RAF Projects representative, ons sê ook dankie vir julle, en natuurlijk ook aan die Tigers parents en die kinders, hulle sê baie dankie vir julle, nie, ons waardeer julle, en waardeer die ouers, wat natuurlijk die tyd uitgekoop het, om saam hulle kinders te ondersteun het, hier op hierdie interessante verrigtinge, wat plaas in vandag net hier, op jou gunsteling radio. Eden FM, natuurlijk jou stem hier in die hart van die paradijs, as jy nou net by ons aangesluit het, welkom. Ons keer lekker saam tot en met so, ja, net so tot so 12 uur, 11 uur, 12 uur se kant, gaan ons lekker saam keer, en dan gaan ons oorskakel na ons atelier toe, ons hoofatelier, en dan natuurlijk ook later, moet nie vergeet nie, as het een wedstrijd wat rechtstreeks gaan gebeur, net hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Dit is natuurlijk die SWD Arende, wat ook vandag een semifinaal speel, nie? So die wedstrijd word ook dan rechtstreeks uitgesaai, vir die wat nie weet nie. Die wedstrijd word rechtstreeks uitgesaai, en Alistair Melando en Nabil Damons sal natuurlijk daar dienst doen, nie? Hulle is rechtstreeks van uit de Nikwa Park, soos jy nou voel, jy wil die wedstrijd gaan ondersteun vandag, of jy kan het nie maak nie, skakel jou radio aan Alistair Melando, Nabil Damons, sal natuurlijk die wedstrijd vir jou bring, minuut vir minuut, nie, rechtstreeks vanaf Oteniqua Park. Nou ja, kom ons maak seker, jy is ingeskakel, tussen 3 en 5 pieke later, Jason Stanley sal ek natuurlijk daar wees, nie, Jason sê sy baas, hy doen die technisch aspect van die wedstrijd, gaan hy hanteer. So ja, dit is heel wat rugby wat gaan plaasvind, en voor het een luisteraar ook vir my boodskap gestuur, en vir my gesê, sy baas, sterkte daar vir progress, wat dan vandag ook een wedstrijd aan die gang het, nie, teen Crusaders, word een groot zaak te wees daar, nie. En vandag het vertensie breek, en dan kom ons terug net hierna.
1: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.

Terug aan die gang by die huis, besig om gras te plant. Maar ja, dat moet gedoen word, en iemand moet het doen. Maar ja, Sebas, allemaal moet een lieflike, lieflike Mandela dag geheet. Ek doen die gras nou sommer vir Mandela, maar dat is nou nie. Kijk, ek is nou aan meer as een uur besig, maar ek sê nie om, dit is alles vir Mandela, Sebas.

0: Op soek na gehaltekruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.

0: Luisteraars, ja, welkom terug. Welkom hier op het Nuka Park voor die eerste been van die semifinale. Die tweede been komt daar op het berg af tussen die oostelijke provincie. Daar op het Thijsveld. En hier vandaag het ons die arenden tegen die leopards. Kom ik gegeven over die span van die arenden. Op nummer 1 op loskop het ons Nathan Mahelon. Nummer 2 die hakker, Janus Venter. Nummer 3, die paskopstuk, Gunther Janssen van Vieren. Die slotbare, Ivan Kutsia en Matt Gray. Die losvoorspelers is Uruge Stander en de kaptein nummer 7, Hermanus Karel Dupree. Dan nummer 8, Hendrik Stemmet. Dan is kakelpaar van die arende, is André Wone. Die nummer 10, Dylan de 2. Die nummer 11, het is Verhoan Lucas, René Lucas. Die nummer 12, centerpaar, Neil Bekers, die sterke der duivel. Die nummer 13, Masande Masali. Die nummer 14, Roscoe Seister. En nummer 15, Ulrich Wall. Is van mezelf, Jesse Melando en...
1: Nabil Damos. Ja, luisteraars, welkom. Die wedstrijd al reeds begin. Voordeel was wordt gespeeld. Maar die arende, die bal is sterk opdraad. Die van de twee, hard gelak. Die arende wat natuurlijk wie bol kan uithaal. Scheidsrechter meneer Caleb. Die van de tweet. Stemmet wat natuurlijk die bol wie opdraad. 9 van die arende wat die bol uithaal. Die van de tweet wat zo'n subskop geeft. Bol wordt afgestormd. Maar dat is een aanslag. Die arende wat natuurlijk aanslaan. Als ons vandaag hier die leppertse spanlijst kan hardlopen. Als ten Tadena. Tadena, Jajaye, Jason Zetro, Munase, Andrew, Babalo, Makana, Skalk van Skalkweek, Ricardo Fori, Sebokile. Teruggekomen naar hier die wedstrijd vannacht. Dat is dan die arende wat natuurlijk zo klein. Zo klein iets opgezet heeft. Scrum wordt gevormd in de oostelijke paviljoenkant. Ons scheidsrechters is meneer Caleb Hibbert. Met zijn assistent scheidsrechters Lulato, Matomela en Excellent Komo. De oostelijke paviljoen kan net ons hier een scrum. Waarvan die leiperde hier die bal kan ingooien. Leiperde zijn nummer 9. Damien O'Connell, statische scrum. Harde vlekje wordt dan, die arende wordt natuurlijk hier gestraft. Arende wat natuurlijk onwettig scrum.
0: Ja, dat is die loskop zit daar van die leipers, Tatenda Chakali. En dan ook Jason Jethro Alexander en Musani Andrew Mathere daar wat die... Maar bol wordt iets gebeurd aan de rechterkant van die bepalen niet.
1: Roscoe Seister wat natuurlijk voor Ulrich Wall. Kijk, die van de tweet. Kijk, en hij jaagt die bol met rente terug. Prachtige skop van die van vannacht aangegooid. Door die leiperde weg opgeskop. Scheidsrechter zei, jullie zal meteen die 10 meter graden Celsius moet uitkomen. 4 wat die bol kreeg, onze aanslaan. Ja. Jullie staan met Lando Babalo Makana wat natuurlijk in die bol aanslaan. Die leipeerden wat spelen in een pracht rooi treien.
0: Goeie voordelen gespeeld daar, die ref, die scheidsrechter daar. Meneer Rian van Caleb Hibbert. Goeie voordelen gespeeld daar. En natuurlijk gezegd daar voor die span van die leipeerden. Hulle kom uit die radius uit. Prachtig daar. Voordelen gespeeld daar, die scheidsrechter van Caleb.
1: Scrum wat gevormd wordt. 9 van die arende wat met die bal in de hand staan. André Rian Hone. Vrijskop zei meneer Hubbard. Ali in Gates. Die van de tweet wat natuurlijk die bal in zijn hand heeft. Geen wel op skop. Ja, dat staat zoek niet die kantlijn op mee. Een mat wordt geroep. 14 van die leiperden wat dan die bal vang. Sinotano Tsutsonia. wat zien ons hier? Die Arne wat natuurlijk niet die kant in wil opzoeken. Ulrich Hall weg onder die bal. Hij vangt die bal schoon, maar hij skopt die bal dan direct uit. Ons het al reeds twee scrums in die wedstrijd gehad en waarvan ons nou de eerste lijn staan zal het, luisteraars.
0: Ja, Ulrich Hall wat een haastel heeft, die legendarische daar nummer 15.
1: Bol wordt aan die ingegooide mol. Wordt die akker breekt weg van die leper. Die leper wat die bol sterk opdra. Damien O'Connell wat die bol uitdra. Op die al rotsvaste verdediging. Karel de Pree van die Arende kaptein wat rotsvast verdedig. Harde vlijkje in de straskop. Die Arende wat natuurlijk ongeoorloofde spel hier het. Arende wat natuurlijk op de platte van de voeten moet staan. Caleb Hubbard, scheidsrechter van SA Rugby. Maar dat is kantlijn toegeskop. Veld is gewin. Voordeel is geniet. Dat is gebiedsvoordeel, eerste. Wat die Leiperde hier aanvat. Eerste strafskop wat ons gezien heeft. Die Arende wil die kantlijn toeskop nu maar. Niet te min, het ons aanslaan, ja. Janus Venter, Adrien Hone, Stemmet wat natuurlijk die bol niet draaf, vastgemaakt is in die 22 doelgebied. Bol kom uit die van Divan de Tooi, Divan de Tooi, kijk hoeveel linste, het op die lijn getrapt, ja. Hij het op die lijn getrapt. Was die bol teruggedraaid, Alistair?
0: Dat is correct, ja, die bal was teruggedraaid, dit is van die Arende.
1: Was die bal teruggedraaid, Alistair?
0: Die bal was teruggedraaid. Die lijstlijn wat gevormd was zo'n halve meter voor die kwartlijn. Die bal was teruggedraaid.
1: Alistair, iets van iets controversieel gebeurt hier zo. Als je kan zien dat die bal is teruggedraaid, die bal was uitgeskopt. Meneer Hubbard wat natuurlijk zijn eigen recht jou wieso. Ja, Alistair. It was me. Hij was een zangel. Die bol was een levendige speelveld. En zijn voet was buiten. Zo hij het die bol dan natuurlijk uitgevat. Bij een goede call van meneer Caleb. Die bol is oorgedraaid. Dat is direct. Maar die bol is uitgeskopt. Terwijl die Leopard-speler zijn voet buiten hou.
0: Maar dat is kram met gevormd woord. Dat is kram met gevormd woord. En niet alleen dan in ieder geval niet.
1: Zo dan was hij aanslaan.
0: Op die stadium is die eier voor ons niet bekend niet. Want we weten niet van waar hij is niet. Dat is neutrale eiers.
1: Damien O'Connell wat natuurlijk staan met die bol aan de hand. Vaste scrum. Goeie voorstellers, spelers. Scheidsrechter zei, hulle sal het moet gebruik, die 12 van die Leipzig. Brendan Kiwi. Rak is gevormd. In die doelgebied van die Arende. Damien is die achtste man wat die bal opdra. Adrie Kermes. Kom die bal weer uit. 15 van die Leipzig. Kijk, sien hy gaaikie. Dis Ulrich Hall wat natuurlijk sal moet die hekke toemaak. Het Ulrich buiten getrapt? Nee, sê die achter toe gespeeld. Roscoe Sester, Roscoe gaat, wat nou, het lijkt ons gepunt te zien, Alistair.
0: Als hij aanslaan, dat is hij aanslaan.
1: Die bal is dan gegeven op die doellijn. Ulrich Hall wat wegbreekt.
0: Daar was hij aanslaan geweest, die span van, maar dat was een voordelige speel. De eerste aanslaan was gedoen met die span van die Arende. En toen wordt op de doellijn is die bal aangeslaan, die span van die Leopards.
1: Ik moet veel zeggen, Alistair, Caleb Hubbard, mijn eerste keer wat ik van hier die scheidsrechter hoor, hij heeft dat goed opgeteld. Die aanslaan. Maar vaste scrum gaan gevormd worden, 5 meter weg van die doellijn van die Dotswa SWD Arende. Damien O'Connell, bal in hand.
0: Want zei ook, hallo daar voor de voormalige SBD scheidsrechter, voorzitter meneer James Speelman. Hij is ook hier in die toeschouwersgetal.
1: Skeidsrechter sê ons gaan reset. Daar's geen stabiliteit in hierdie skrim nie. Skrim beweeg. Luisteraars, ja, julle is ingeskakel op jou beste radio, Radio Eden FM, jou stem in die paradijs. Skeidsrechter wat natuurlijk opzet stabiliteit soek. Opzet wil jy nie nog wikkel en waggel, jy soek stabiliteit, kracht moet gegenereerd word, recht ingeslaan word. Damien O'Connell met bal in hand. Burger word dan grond toegebring, die arme rotsvastverdediging, eerste in sy, die skeidsrechter jylle beat die rak, die bal is dan afgeneem, dis die arme wat natuurlijk die bal weer hier, net, Venter weer, die van de tweet wat so lichte verlichtingskop bring vir die arme, lijn staan wat gaan gevormd word op die 22 meter, goeie verdediging van SWD Arende.
0: Ja, die slipper was op die aanval was, meneer Damons. Maar goeie, Akka Hardner Brousseau speel daar door die nummer 6 van die Arende.
1: Sy is in Zetro Alexander van die Leipers wat natuurlijk die bal ingooi.
0: Dis Kef.
1: Vryskop gegee, tegen die Leipers. A cross-jumping, gewoonlik uit die spasie toegemaak. Die van de tweet natuurlijk wat nou met bal in hand staan. Van een vryskop kan nie die bal die gekheidskop, maar dat sal nie weer jou bal wees nie. So'n woerwaarskop vanaf sy 22 meter tot binnen die doelgebied, binnen die 22 van die Leipaerde. Leipaerdse 15, Noah Heywood wat natuurlijk hier verlichting bring vir sy span. Ons assistant, ons IR, assistentskeidsrechter Luloto Matomela, hier aan die hoofdpaviljoenkant. Janus Venter, sal ons van Matt Gray sien? Ja, ons sien Matt Gray, een mol is gevorm. Janus vorm wat natuurlijk achterin beweeg, om die mol te rip, maar die mol van die Arende word, sal ons voordeel speel, omdat hulle 4 uithaal uit die mol uit nie. Skeidsrechter is hoogste vrede, Venter wat aan die bol opdraaf van Nico Lennert. Venter weer. Gee dan van die dan de toe. Dis een intercept. 13 van die Leipaerde in Piletiane wat natuurlijk die bol kry. So'n lichter verlichtingskop geskop, so'n voerwaarskop. Ulrich Hall sal moet sake gaan beredder. Ulrich Hall en hy bring verlichting. Sal ons vandag ingegooi. Nee, die bal is nie buiten, die bal word dan hier gespeel, hier na die 12 center, Brennan Kiwi toe. Brennan Kiwi kyk om so'n klein skopie te gee, groot duikslag wat stem het uitvoer. Die van de tweet wat hulle dan weer terugjaag. Ons sien een skoppinkie, Jacobus Adrens Burger, gee so'n wel op en ander, wie is onder die bal? Roscoe Seister, mooi gevat uit die lucht uit, Roscoe Seister wat natuurlijk die bal plaas. Skeidsrechter sê, jy kom nie door die hek nie, van een getuk,
0: Adrien
1: Venter. Voordeel word dan gespeel van die 10 meter, jy sal moet 10 meter offside, jy moet 10 meter vannacht wegrol, eerlijkste. Ons sien lyk het vir my die Arende wat alles vinnig maak.
0: Ja natuurlijk, hulle wil kyk hoe die span van die Leipers of hulle waar antwoorde is, hulle wil toets 1, toets 2, toets 3. Prachtige skop daar, die
1: van de tweet.
0: Die van, prachtige skop daar, hulle so 13 meter weg van die doelen af.
1: Lijnstaan
0: op die aanval.
1: Lijnstaan wat gaan gevormd word. Nathan Meijen wat van Janus Venter die opdracht gaan gee, gaan ons gooi op Ivan Kutsie of Matt Gray. Dis Matt Gray wat opgeteld word, de mol is weer gevorm. SWD Arende wat natuurlijk voor en toe beweeg. En SWD kom voor en toe. Ga ons ja, met het zien. Ja,
0: dis Punter. Dis Punter.
1: Volle van mol beweging.
0: Ja, my dames, laatst week hier gesê, die week van tevore het die Arende een goeie rommelbeweging gehad. Laatst week kon hy nie so lekker beweeg nie, maar vandag was hulle geroep aan jou stem gegee om te sê, hierdie dag, vandag gaan ons rommel, en uiterwaard, daar kom een prachtige drie gedruk word, van die rommel af.
1: Dier Janus Venter, die hakker skoor natuurlijk van Mols af, laat my dink aan een Bismarck Du Plessis, maar die van de tweede wat gaan kyk, kan die twee punte bijvoeg, maar hier die drie,
0: en die skar wil sê, hy kyk die paal, sit links, hy kom so voor en toe, hy trip in die rechter voet, gaan die twee punte wees, is twee punte,
1: twee punte word daar bijgevoeg, telling wil dan opskryf na 7 van SWD Arende, teenoor die 0 van die Leiperde, 25 minuut is ons speeltijd, in die eerste helfte. Speel gaat hervat word. Jacobus Adriaanse Burger. Niemand is voor die bal. Die bal wordt dan afgeskop. Nico Lennert onder die bal. Goed gebemeester. Is Niel Beekers. Bol wordt dan hier gespeeld. Hendrik Daniel Stemmers, Venter. Karel Dupree is kaptein van die Arende. Die van de tweet. Geen zo verlichting skop zo op en aan. Die bol is geraakt en is achter toe geslaan. Is achter toe sê, dat is correct. Zo voerwaar skop om te kijk distance. Die van de twee dan weer onder die bal, zit die bal hoog op. Die 15 van die Lepers, Noah Heywood, schier zo'n boksprong binnen buiten. Maar hij wil dan grond toegebring door Nathan. Met Gray wat natuurlijk een tackle uitvoer. Damien O'Connell, het ons holding neer. Damien O'Connell wordt gefrustreerd. Straks komt dan van die Arende. Van die kant van gekom. Dier Babalo Makana. Die vier van die Leiperde. Kom van die kant af aan bij je rak.
0: Dus Oerig Steven Stander wat daar die bal sterk maakt. Die bal kon in de kring. Hij heeft hem geskoen gemaakt daar. Maar die nummer 6 van die Leppers van die kant af. Hey meneer Abbott sê. Jy moet van achteraf kom, die rekie kom, nie van die kant af nie.
1: Die van de tweede wat die bal direct uitskop, lijnstaan gaan gevormd word. Janus Venter wacht voor die opdracht. Vanaf Nathan Meijen. Gaan ons gooien op Iwan Kutsia of gaan ons gooien op met Gray. Iwan Kutsia, van Mol is gevormd, 6 stemmen breek weg. Hij hardloopt met een barzouw. Die Leiperde sal hulle verdediging moet ken. Stemmet. Venter wat die bal moet uithaal. Gee van Leiten. Gee van Janus. Gunther Janssen van Vieren. Bal wordt uitgehaald. Die van de tweede. Ulrich Hol. Wordt aan grond toe gebring. Venter wat die bal sal moet uithaal. Die bal wordt evens verstraag. Karel Dupree sterk en gehard loop. Grond toe gebring door die Leiperde. Nijan Makana Ralei Lucas wordt gewoon toegebracht 5 meter weg van die doellijn. Dat is Venter Nijan Nijan gaan Gunther Janssen van de Reesburg om jou. Ja Venter Janus van Venter het was een aanslaan, hier is keesrechter 6-8 en toen bal wordt losgesprong. Karel Dupree, kaptein van SWD Arende. Zo'n bal zo, een prachtige drie. Alle wereld.
0: Die damba moest breken.
1: Kracht en kracht.
0: Die damba moest breken. Hij moest breken. Dat is fase nummer 9. En daar is Arende gaan druk op fase nummer 9. Prachtige fase na fase speel. Hier is Pam van die Arende. Die damba moest breek, meneer Damons. Ook goeie skijt dat is kap daar, die meneer Hullet.
1: Je hebt ook
0: goeie voeten gespeeld daar.
1: Prachtig. Ik zeg veel Karel Hermanus, Karel Dupree, wat daar hardloopt zoals een buffel.
0: Zoals Karel Vliel, Karel Du Plessis. Ontdek je nog daar die man? Karel Du Plessis.
1: Die
0: hy hardloop so.
1: Die van de Tweed wat 2 punte bijvoeg. Telling maar dan opskuif na 14-0. Is met die Arende 21 minuten speeltijd oor in die eerste helft. Dan sien ek ook meneer Conradi hier aan my linker rechterkant.
0: Ja, luisteraars, 20 minuten oor in die eerste helft. Telling 14-0 in die gins van die SBD Arende. Hier is die semifinaal 1. Natuurlijk, as die Arende hier deeldring is die finaal op Oudeloeke Park volgende week. Die finaal.
1: Jacobus Adriaanse Burger wat die bal so diep afskop tot binnen die 22 meter Ulrichs Hall. Wat onder die bal is. Hy kyk om te skop. Hy geef een lichter skop via die bal word nie gekry die Jacobus Burger. Wat gaan Burger doen? So hopsprong vernoeg. Die bal word daar klein kyk om gespeel. Bal wat uitkom hier. Burger. Die drie van die Leiperde wat die bal sterk opdraas. Martinez, Andrew. Munari het ons aanslaan hier. Skeisrechter is tevrede. Senator Tsotsonia, hy word met rente teruggedra. As een counter raak hier. Bal is dan afgeneem vir die Arende. René Lucas soek vir die wande toe. Die wande toe het geen so hoorskom. Het ons op 50 toe.
0: Ons het jy! Ons het jy! Ons het jy!
1: 20 is af.
0: Hy is daar! Ons kijk maar op dit, wat is die eier? Die eier stem saam, die eier moet saam stem, hy moet saam stem, hy moet saam stem, hy moet saam stem. Hy stem saam.
1: Alle waren. Die man dat doet wat ik ga zien, die spasie in die achterkant van die Leiperde. Hy bijt het uit, hy skop uit. 50-22. Leid staan wat gevorm gaat word. Is weer die Arende wat die bal zal kunnen ingooi en hier die vaste facet. Janus Venter, gaan ons een mol zien. Met Grey wordt opgeteld, een mol is gevormd. Janus Venter, wat die bal komt, Rappie Mol wordt onwettig afgetrekt. Meneer Rabbert, voordeel wordt gespeeld voor die Arende.
0: Hier komt ons.
1: Hier komt
0: die Arende.
1: Bol wordt aan die statisch gehouden. Scheidsrechter zei, jelle zal het moeten gebruiken. Eén keer en een geen harde vlijkie. Mol wordt dan afgebracht. En jullie komen niet door de hekken. Jullie join die mall side van die kant af. Die van de tweede, wat natuurlijk die bal daar uitkomt met de eerste.
0: We zien ook daar bij de courier guys. Rij daar, zo'n prachtige bakken waar. Daar hebben de courier guys. Prachtige courier guys, bakken daar rij.
1: Hier gekomen naar SWD Arende. Janus Venter gaat die bal aangooien. Hier die keer. Met Grey wordt opgelucht. Dat is correct. Een mol wordt weer opgezet. 5 meter weg van die doellijn van die Leiperde. Scheidsrechter al aans met fijn oor dop. En hulle bevier. Alles op 3
0: van die Arende.
1: Alle wereld. De toeskouwer stem saam. Opwindende rugby jelleste. Waar die 1200-1300 toeskouwers op Oudeloeke Park. Om hier die semifinaal te kom dophou. Telling wat dan opskryf 19 van die Arende, 0 van die Leiperde.
0: Daar is geen antwoorde vir die draalmaal, die rolmaal beweging van die Arende. Geen antwoorde nie. Dat is die nummer 10. Dat is die van. Hy gaan kyk of ek een 2 punte bijvoeg. Hy gaan kyk. Dat is in die oostelike kamping van die veld. Hy kijk die paal, hy kom voor en toe, terug met die rechtervoet, waar gaan het wees? Ongelukkig,
1: dis
0: rechts voorbij.
1: Rechts.
0: Dis rechts voorbij daar, ongelukkig. Punt is dan is 19 punten vir die span van die SBD Arende, en nou vir die span van die Leopards, met 17 minuten oor in die eerste helft.
1: Nou die tijd vlieg vannacht, tijd vlieg jy was.
0: Die tijd vlieg, soos die Arende vlieg op die stadium, vlieg die tijd hier op die Oudeloeke Park.
1: Hulle sê, dis personificatie.
0: Jou Afrikaanse onderwijzer gaan bij trots beginnen met Damons.
1: Ja.
0: Hoe zeg je wat is dat?
1: Meneer Van Weer Lottering is personificatie.
0: Dat is
1: de
0: woordbracht Afrikaans. Jacobus
1: Arends Burger. Skop dan diep in die 22. Die van de tweede wat verlichting skop. Hij jaagt dan hier die bal met rente terug. We zullen vaste facet en lijn staan zien. Lijn staan gaan gevormd worden. In die doelgebied van SWD Arende. Jason Jethro Alexander wat die bal gaat ingooi. Vijf man lijn staan. Gewoonlijk is het voor. Dat is correct. Aanslaan. Scheidsrechter Sam Saam, dat is aanslaan. Dat is druk op die lijnperde. Ongedwongen fouten wat hulle maak. Als je jouw wedstrijd wil winnen, Alistair, dan moet je jouw vaste vastzetten winnen.
0: Dat is die arend wat vlieg oor die lijnperd. In die lijn staan vlieg oor die lijnperd. Een lijnperd kan nie vlieg nie. Die arend kan wel vlieg.
1: Die assistent scheidsrechter sal net moet die haalt met die 5 meter aangewings. Ons kan nie rugby kyk nie. Ons moet die 5 meter aangee. Caleb Hubbard wat natuurlijk hierdie dinge toppel. André Rian Warner. Statische scrum, geen kracht. Niemand gaat voor het wonen wat optel. René Lucas. Het onze lijn staan. Ja, die bal was geraakt. Dat is die Arendse lijn staan. René Lucas wat natuurlijk een tip hier. Zoals ons al zei, zoals kopie zal hier. Die lijperde wat in die bal raakt. Arende wat kan ingooien. Janus Venter.
0: Ons heel, welkom hier bij het Nuka Park. Snazo Gulwan. Wat ook hier bij ons aangesloten vandaag. Hier in het atelierboxie. Snazo Gulwan van Eden FM. Ik word haar stem gerild daar bij Nis. Welkom bij Snazo. Welkom hier bij het Nuka Park en George.
1: Lijn staan is gevormd. Bol is aangegooien. Bol is opgezet. De Arende wat sterk dra. Scheidsrechter Hubbard zei, jelle kan komen. Die bal is op die 15. Voordeel wordt gespeeld. Die bal is onwettig afgetrek. Zo'n tipskopje van Hone.
0: Geen voordeel.
1: Hij heeft voordeel gespeeld. Voordeel is gespeeld. Harde vleikie. Jelle het die bal afgetrek. Strafskop voor die SVD Arende.
0: Wat leidt dit mijn stijver, Karel de Preen?
1: Meneer Caleb Hubbard, het is nog een goede wedstrijd zover.
0: Prachtig.
1: Die van de tweet wat die bal uitskop. Een lijn staan wat gaan gevormd wordt op die 5 meter.
0: Let wel, luisteraars, die scheidsrechter is onbekend van mezelf en Nabil Damons. Ja. We scannen om van geen kant af niet. Onbekend.
1: Nathan Meijen wat van Janus Venter sê. Kom eens kijken wat ons kan doen. Ons gooien met Gray, dat is een mol.
0: Dat is een mol. Dat is strijdtijd!
1: Dat blijft punten vanaf de mol.
0: Dat is punten die de mensen zoeken.
1: Ons heeft een bonuspunt nodig, ons heeft net een win nodig. Dat is wat de Arenden zei.
0: Dat is 24 punten voor de span van de Arenden en 0 voor de span van de Leipaerts. Dat is die 3 nummer. Dat is die 4 en 3. Dat is die bonuspunt 3.
1: Dat is bonuspunt 3.
0: Nee, het niet, maar dat is die bonuspunt 3. Ik moet hem noemen. Dat is die nummer 10. Die van de 2. Hij gaat kijken nog 2 punten bijvoegen. Hij kijkt die palen langs. Hij kijkt daar voor en toe. Hij kwam voor en toe. Trap in de rechtervoet. Dat is 2 punten. Die Ajax zei ja. Die Ajax zei daar. Prachtig.
1: 2 punten worden dan bijgevoegd vanaf hierdie skop, hierdie 3, een voldoende skop.
0: 26 punten, 10 oor.
1: Nou van die Leipaerde.
0: Nu dames, baie meer mensen even dag, het laatste week.
1: Dat is een semifinal. Jacobus Adrian Burger gaan kijken of hij speelt tegenvat. Skop dan met zijn linkervoet. Zo tussen die 10 en die 22. Goed onder die bal. Die bal is goed gebemeester door die 4. Ivan Koetsier. Adrian Hone Venter. Sterm. Nicolene. Toet. Kijk wat hij kan doen. En hij geeft zo'n worstkop. Binnen die 22 meter van die Leipaerde. Die Leipaerde zal moet terugvallen. Dat is Noah Heywood wat zo van lichterskop geeft. Direct naar die bal uitgeskop. Waar ze lijn staan gaat zien. Die bal wordt geraakt. Weer spelers in die buitenkant. Lijn staan wat gaan gevormd word binnen die doelgebied van die luiperde. Is wie die arende wat hier die bol sal kan ingooi. Janus Venter. Vijf man lijn staan weer. Janus Venter staan. Hy kyk, die kool word gegee. Bol word opgetel. Ewan Venter. De toeheid stem het wat die bol nie vastmaak. Venter weer. Die van de toeheid so klein skopie hoog, so net so oor die kant. Bol word gekry dier Noach. Noach met een hopspring, gee dan vir sy 14, aanslaan. Voordeel word gespeeld vir SW die Arende. Niks wil werk vir die Leipers vandag hier nie, Jelleste.
0: Die Leipers toon een bykie iets van leid. Hulle is Leiperde. En hulle toon ook een bykie leidingskap.
1: Maar hulle speel natuurlijk hier in hulle rooi en zwart rye. Met hulle wit broekies en rooi sokkies. Ja, luisteraars, daar op Rosemore is dit Silverstars tegen Evergreens.
0: En op Mossebaai is die groot derby. Barbarians tegen Groot Bergrivier. Op die van die Liebergstadion op Mossebaai.
1: Heidelberg is in Heidelberg tegen Breedston. Maar teruggekom hier na die SWD Arende toe. Die 9 word ingegooi. Dit is die tweede keer. Ek dink dit moet een straskop gewees het, Jelleste. Neil Bekes, Nathan Meyen, wat godsvaste verdediging, hy hardloop om in een muur vast. Janus Venter, Koente Jansen van Vieren, die skeisrechter sê, ja, die bol is in die lucht, een mol word opgeblaas, die bol is in die lucht, die bol is unplayable, die bol word onspeelbaar, bol was in die lucht gehou, een mol was opgesit, losgemaal, voor en toe gegaan, bel kon nie uitkom nie, die reel is toegepas en dit is een skrim. Skrim gaan gevorm word op die 22 meter lijn binnen die doelgebied van die Luiperde. Damien O'Connell staan met bal in hand.
0: As daar binnenkant, meneer dames, of buitenkant, wat sal meneer Billet sê daar?
1: Hy is binnenkant. Het moet binnen wees. Damien O'Connell kyk. Bol word ingegooi. Die Arende sfeer. A sterk skram. Die Luiperde word gestraf. Die voorry wat op pop of uit pop of wat een pop. Die wil dit ook nou noem, Jelleste. Maar dat is die druk wat deurkom.
0: Ja, dat is die Arende wat die Luiperde pop maak daar in die vaste skram.
1: Die van de tweede wat kantlijn toe gaan skop. Ek kan vir nou sê, kom om hol, broeder.
0: Kan ek lang nie skryf, nie dames?
1: Jy kan al nie skryf. Skryf so met Janus Venter sy naam op, maar. Want vanaf die 5 is het punte. Jy moet dit verstaan. 5 man lijn staan. Op wie gaan hulle gooi? Dat is net vir Ewan Kutsier. Een bol is gevorm. Janus Venter kom achter en hy rip die bol. Janus Venter wat die bol dra. Die bol gaat steeds voor hem toe. Skeidsrechter sê die bol is statisch. Voordeel word dan gespeeld. Wie van die kant afkom. Ek sê jou skryf Janus Venter sy naam op Jelleste.
0: Dis Janus.
1: En die is gedruk.
0: Dis Janus.
1: Alle wereld man. Prachtige rugby hier op Oudeniqua Park. Die kaptein wat daar praat met die skeidsrechter. Wat moet ons doen? Hoe kan ons die mal keer? Die skeidsrechter sê vir hom, ek is die africhter hier. Ek blaas net die reel. Julle kom van die kant af aan.
0: Ons gaan ons noem Janus Marx. Janus Marx. Hy speelt dus Melke Marx. Aandag terug hier binnen met 10 van SW die Arende. Dis die van die 2 gaan kyk op die 2 en ek kan bijvoeg, hy is wel knap hier by die kantlijn. Hy is in die hoekie die bal gedruk, hy kyk die bal na links, hy kom na voor en trip in die rechtervoet, waar gaan het wees, hy kom toe en toe, ongelukkig is links voorbij.
1: Links voorbij.
0: Dis links voorbij.
1: Links voorbij.
0: Dis 31 punte vir die span, van hier is wie die Arende.
1: Maak die saak nie wie die Arende volgende week speel die Jelleste. Ek sê veel die final gaat op Oudeniqua Park.
0: Hulle gaat hulle knie moet buig hier. Hulle gaat hulle moet buig. Dis 31 punte vir die span van die Arende. Hierdie nou daar 6 punte oor en die 7 sekondes in die eerste helft.
1: Jacobus Arend Burger kom daar met sy linkervoet, skop die bal diep in tot voor die 22. En so die Arende het hulle aangeslaan met hy afstorm. Ja, oh, die bal het gebam. Neil Beekers wat die bal sterk kontra hierdie center, Venter. Die wander toe, skop die bal om een verlichtingskop te gee, skop die bal tot binnen die 22 meter van die leiperde. Burger, Noach, gee so hopspring soos een leiperd, maar loop hom vast in, die stemmet in Beekers wat hom grond toe bring. O'Connell sal die bal moet uithaal. Damien O'Connell, gee dan daar vir sy kokobe. Die 10 Burger wat so tipskop gee soos een man in Limburg. Roskel Suister amper so bijna. Dit is die 13 van die leiperde wat grond toe gebring word. In die Biele Tayade. O'Connell voordeel word gespeeld van die leiperde. Strafskop dan. Ongeoorloofde spel. Die bal word vinnig gemaakt. Vinnig getik. Die bal word sterk opgedra. Die leiperde wat op die aanval is maak als vinnig. Burger. Tsokoyane, kyk vir Noach, hy kan vir Noach in die buitenkant gee nie, hy besluit om die bal op te dra, rotsvaste verdediging van die SVD Arende. Venter wat een duikslag uitvoer, skeidsrechter sê, jy moet los. Bal word dan nou hier klein kantje omgespeel, wijd gespeel. O'Connell, gee vir niemand in die maasland, pas hy hier die bal. Burger, kyk wat hy kan doen, Noach. Noach gee so wijd skippas hier vir sy 14 maat. Sinitano word grond gebring die Renee Lucas. O'Connell wat die bal weer hier daar, het ons amper nie instructies. Obstructies, skeisrechter sê nie, het was een dummy runner. Het ons aanslaan achter toe sê die skeisrechter die 5 van die lijp en een skalk van skalk, wie krijg die bal? Tsiku Nene, die 4. Dat is O'Connell. Jo, wat gaat daar uit? Ja, maar luister langs. Dit is het daar gebeur in die alle kant. Bol wordt dan afgeskort, dus die van de tweet en die 22 gekryk, kom uit met die bal. Die van de tweet zit om, hoog op. Mooi gevat door Noach. Noach kijk voor Burger, ja. Burger gaat kijken, kan hij verlichtingskop geven van die Leipzig, zo'n klein skopje. Maar dat is Holle wat de bal hier krijgt, skop om en zo'n klein skopje hier. Dat is Holle! De 9! André Hugo Warner van de Arende onder die palen. Dat is prachtig!
2: De aardrukke Arende! Alle 6-3 als het correct is.
0: Dat is correct, ja.
1: Kan jy nou dat gloe?
0: Ek moet gauw vinnig opsom. Dis Noach wat die bal krijg. Geef hem. Vir die nummer 10. Gee Tjepie. Mooi gelees die nummer 9 andere woorde. Kom dwars oor. Hy gee krabber deur. En hy gaan score die 3. Onder die palen vir die SB die Arende.
1: Sê veel die Arende lyk goed meneer. Ach bring sommer maar die storm is 23 talok vir die Arende.
0: Dat is Warner. Wat een pracht 3 druk. Aandacht terug met die wille 2. Hy vraag by die beskikker, hoeveel tijd jy oor? Hy kom voor hem door, terug met die 2 punte. Dat is 2 punte. Prachtig. 38 punte. Vir die span van die Arne. En Maskanga 0 punte vir die span van die Leipers. Op die stadium is die Leipers oor over hang, luisteraars. Daar is 2 minuten 3 sekundes oor. In die eerste jaar te luisteren, dit is die eerste jaar, dit is 38 punte vir die span van die SB die Arende, en 0 vir die Leopards. Dit is een semifinaal, dit is een semifinaal, ek moet daar op het klem leid, dit is een semifinaal, 38-0.
1: Ja luisteraars, ek wil julle net vermaak, sê, hierdie wedstrijd is goed, is baie goed, Burger wat die bal afskop. As jy hier voorbij jou ter Nikwa Park rij, luisteraars, wees maar net baie keer versigtig aanslaan. Wees net baie versigtig, want die stelskopper het die bal nou tot binnen die pad geskop. aan die motors wat daar ry, wees maar versigtig as hulle hier. Dis groot rugby wat hier gespeel word. As jy so voorby uit in die Kwapark ry op pad by Oudtshoorn toe, wees net versigtig. Hou jou oë op die pad.
0: Want die arend gaan oorvlieg.
1: Teruggekom na die rugby. Damien O'Connor wat die bol gaat ingooi.
0: Vir die soveelste keer gaan hem ingooi daar.
1: Damien O'Connor. Jou word die kracht wat gezinnig uit word. O'Connor wat die bol uit daar lief van Burger. Speel dan die kleinkankie om, wijkankie. Noach wat u weet wat om te doen met die balie. Sewe wat natuurlijk hier klein kan kom speel. Skeidsrechter sê, ja!
0: Holding.
1: Skeidsrechter sê, die arende, die biede rak.
0: Dit is nummer 6, dit is Stander. Dit is Stander. Hy is daar, lastig daar, dit is Stander daar, goeie bewerkstiller daar, eerste daar by die losgemal, dit is Stander.
1: Ulrich Stander, wel gedaan. Karel Dupree wat sê, vir die van de tweet, kom ons kyk, kan ons nog een 3 score. Dat is dan Abraham Steenberg wat die hoeter hier blaas op het in die Kwapark.
0: Ja, die sideline manager.
1: Een lijnstaan gaan gevormd word. Laatste speeltijd, laatste facet van die eerste jaar tot zover. Zover. Venter. Venter gooi op met Gray. Met Gray breng die bal om, verstemmerd. Stemmert vat die bal sterk op. Een rak is gevorm. Hard in gedons, hard in gekom. Venter Nathan. En hy brak een prachtige 3. Wat meer moet jy hê? Wat meer moet jy hê?
0: Ek sê 2 punte by. En ek sê klaar, dis 45 punte. Voor die spin van SBD Arende.
1: 3 drukker, Ewan Koetsier. Hier die lang slot. Denk hem af van Eben Edselbert ook gaan halen.
0: Dis die man. Hy is, morsie tijd is 2 punten. En dis 45 punten. Ja, luisteraar, dis nie die einde van die wedstrijd nie. Dis die eerste jaar wat erbij is. En dan reeds 45 punten voor die spin van SBD Arende. En nou, voor die span van die Leipers. En die Arende wat een staande toejuig kry van die supporters, die ondersteuners hier op die Nuka Park. Prachtige spel. Wat kan ons verwag aan die toerhafde, meneer Damons?
1: Jelleste, ek glo die Arende het nog hulle hele plaasvervangersbank op die bankie. Hulle het nog geen saps gemaakt nie. Die spel is so vannacht. Die spoed van hierdie game, die tempo van hierdie game is so geweldig vannacht. Ek wil veel sê, manne soos Tiandroski moet nog opkom. Nukoso Slobbe moet nog opkom. Laboule Gumene
0: moet nog opkom.
1: Fred Selinga moet nog opkom. Kyle Seisner moet nog opkom. Zij weer zwart mooi, soveel talent wat ons het op die bankie wat nog moet opkom in hierdie tweede helft. Heineke Meijer en sy africhtingspan gaan tevrede wees met wat hulle vermag het. Zover in die eerste helft, luisteraars. Telling alle moet in die Kwapark. 45-0. In die guns van SVD Arende. En ons sien julle in die tweede been van die 1. Ons gaat zo voor een advertentie en een muziekbreek. Dan skakel ons weer terug hier op Oud-Nieuwpark.

0: Wat een duikslag uitvoer, prachtige rotsvaste verdediger. Bal wordt klink opgespeeld. Bal komt dan weer, kan naar de hoofdpaviljoenkant. Ook kon er achter dan weer naar de oude oostelijke hoofdpaviljoenkant. Het is voor het aangeen weer.
1: Aanslaan, daar is een optie. Voor de Arne daar optie uit de lijst dan, of scrum. Die Arne wat natuurlijk die optie vat van de lijn staan. Hij heeft hem aangeslaan en voor hem uitgeslaan. Zo daar was een optie.
0: Leiden Meijer, maar die zit een medische aandacht krijgt. Dat lijkt zo even alles alsof dat een knie of een voet of zo wat. Maar al wat ik weet, de arend vliegt aan die wachters. Maar dan is het aan zijn voet, zoals die medische beambte daar, stak die ijs uitsmeer. Ik zeg veel ijs, ja, nou hoor.
1: De dames, we zien dan in nummer 8. Hendrik Dennis stem het, wat af is daar en daar, zo ijs op zijn linkerknie. Hij is dan vervangen daar, die nummer, is, die nummer 20, Sean Rollison.
0: Dennis vindt een goeie op met Grey. Een mol is gevormd in die oostelijke paviljoenkant, maar dat is hier die keer. Die lijperde wat hier die mol keer. Ik zeg jou die kantlijn.
1: Keer.
0: Dat is ook een verdediger. Stem je samen met mij.
1: 100% daar, die lijperde wat zien. Hulle krim nie keer nie, zullen we nou uitforceer. En daar gaan nummer 17.
0: Toekoos ontslap van die arende. Wat zijn verschijning van die hoeveelste keer in hierdie jaar maak van die SWD arende. Dat is Nathan Meijer wat hij vervang. Loskopstad. Eerste keer wat die lijper naar de lijn staan, win. Burger. Burger geeft zo'n doelwisse skop op en aan. Hij zit allemaal onder druk met die skop en allemaal is omkant. Maar goede duikslag wordt uitgevoerd. Dat is die Arende wat die bal krijgt. Hij geeft het die van Ulrich Wol. Ulrich Wol. Een rak is gevormd. Zo 10 meter aan die stippellijn aan het doelgebied van die lijperde. Wonne wat natuurlijk die bol uitskop. Wat het ons hier bekleren hier neer? Wat gaat hier aan? Die eier zal moet hier goed beginnen los. Kijk. Het spel gaat er ervat worden daar. Dat is die lijperde wat hier die bol uithaalt. Lijperde is een bezit van hier die bol. Eier zal hulle oor moet oorbouwen. Bol wordt aan die hoofdpaviljoenkant omgespeeld. Klein kan, ik zeg, daar is geoorloofde spel. Jij moet jouw vlag uitsteek.
1: Dat is die eier onzeker lijk hier. Die eier, ik moet opzetten, hij is eigenlijk onzeker.
0: Skouwerloof, ongeoorloofde spel. Ik denk die arende gaan gestraft worden. Heet hij een nommer? Die arende gaan gestraft worden, die Alistair. Skouwerloop,
1: die minister is een geel kaart.
0: Heb je een nummer?
1: Ik die nummer.
0: Ik heb ook die nummer. Maar hij die nummer.
1: Hij wordt gedebatteerd daar, die scheidsrechter in die IR. Heb je een nummer? Zal hem het zien? Ja. Hij heeft niet een nummer nu.
0: Gaat ik een talen over die lucht?
1: Hij heeft niet een nummer nu. Dat is die IR wat slaapt.
0: Ik zal nog niet zijn slaap. Ja,
1: hij slaapt. Het recht voor hem gebeur, meneer dames, recht voor hem gebeur.
0: Meneer Luleto Matsumole, onze eier Ian. Zou meneer Caleb Hubbard nou een hamstring moet trekken, moet hij die wedstrijd hanteren, Jalester. Maar niet de man. Laat tikkel ze, meneer. Hubbard, ook konnen we dan vannacht die bol tukkie, wordt aangedreven met zijn pakspelers voor.
1: Wat zei?
0: 7. Uw flanker Ricardo Fori, ook konnen we die bol op. Mijn heer, Tutsobe, die nummer 1 stad van die Leipheerder, geen dan hier voor die nummer 8 Ricardo, Babalua. Hij wordt aan grote gebrengen als in het doelgebied van de SWD Arende. Maar Balo wat die bol weer sterk opdraait. Zij is een Zetro Alexander. Staties is krim, een rak is gevorm. Mol wordt klein kan krim gespeel, hoofdpaviljoen kan. Een mol wordt opgezet, nie, een tikkel is uitgevoerd. Skeidsrechter sê vir die Arende, jylle hande moet uitdaas van nou. Die vier wat die bol die opdraaf van Skalkwijk, Makana, rotsvaste verdediging van SVD Arende. Gaan ons punten sien van die Leipheerde in die eerste, tweede jaar te neer. Skeidsrechter sê, dis achter toe. Bol word aan die hoofdpaviljoen kant gespeel door Burger die loskakel. Goeie clean van die nummer 12. Die Arende se omkant lijn word nou stevig opgehou. Meters word gewen, die voordeellijn word gewen. Dis die Leipheerde wat aanslag op aanslag hier op Oud-Aniqua Park aanval. Die Leipheerde kom. Ons is in die 5 meter doelgebied van die SVD Arende. Offside lijnen moet nou by het top gehou word. Dis die Leipheerde wat so met hulle pakspelers voor en toe drijf. Die bal word dan nou baie stadig uitgemaak of laat uitkom. Voordeel word, uitdrukkelijk voordeel word gespeel. Die bal word dan nou wijd gespeel daar in die oostelike paviljoen. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa daar in oostelike paviljoen kan.
1: Dis fase nommer 18. Hy gaan druk op fase nommer 18. Pragtige speel daar deur die span van die Leopards.
0: Dat moet so wees. Jy hoor wat dit is. Dat moet so wees. Die damwal moet breek. Die Mas, water moet uitlap.
1: Ja, en as jy praat van water en praat van Noag, die damwal moet breek by Noag. Hy gaan druk die drie. Wat het geklop en die damwal moet breek. Dis Noag. Maar is hy Noag van die ark of Noag van die leiperde?
0: Nee, hy is van die leiperde.
1: Prachtige speel daar deur die leiperds.
0: Tyd het al reeds begin van meneer Burger, wat kan kyk, gaat hy die 2 punte bijvoeg. Die bal is gestel so buitenkant die 22 meter aan die toegebied van die aarde. Die bal kom voor toe Burger. Dat is rechts voorbij.
1: Dat is die eier wat sy neer, daar is die 2 punte, dat is net 5 punte vir die span van die leiperd, dat is 45 punte vir die span van die SBD Arne en 5 van die leiperd.
0: Jong, die leiperd het laatst nog hier in die tweede jaar te kom score hier by die Arne. Toen lig hulle die tempo, jong.
1: Meneer Damons,
0: die Arne het ook so voorgelopen.
1: Die Arne gaan hierdie wedstrijd nie wen nie. Akril of Zak Norris gaan hulle nie die wedstrijd verloor nie.
0: Die wand het ooit wat die spelleg vat, afgeskop tot binnen die 22 meter. Burger wat onder die bal is, en Burger jaag hier die bal met rente terug. Die eiaar steek sy vlag op, ons gaan een lijn staan het, so wat tussen die 10 en die 50 meter in die doelgebied van die leiperde. Janus Venter, Koza gaat voor hem hierdie keer die opdracht gee, waar ons gaat gooi. Sloppe, Nkosa Sloppe, 5 man lijn staan, Ivan Kutsier, was hy gespeel in die lucht, nie, is net slecht getrapt, sy die skeisrechter, bal is gerupt dier Janus Venter, en bal is opgesit, die bal loop voor hem toe, dus kouwers iets wat baie stil geworden in die tweede jaafte, is het die kouwte wat aantrek, maar die rakpies 4 waren naar onder, Metzane, Masane Metzali, bal word aan die gedrawe, die wand het ooit geweest, so klein skop nie, en die bal word uitgeskop.
1: Hy wou probeer vir die 50-22, maar ongelukkig die bal kort geband.
0: Dit sou nie 50-22 in elk geval was, hy is teruggedra. Aangenaardig. Was die rek uit? Zetro, Zansen, Alexander. Spaas is alweer toegemaakt, jylleste. Obstructie. Accidental. Hier lees leiperde wat aan hier. Accidental. Dat is accidental. Ongeluks. natuurlijk accidental obstructie, obstruction, waar die leipeerder in mekaar in gehard lopen. Scrummers gaan gevormd worden. André Rian Wonen. André Rian Wonen. Gooi dan die bal in. Die bal is binnen die bek van die scrum. Wonen wat die bal, die weet die achtste man zijn voeten komt uit. Al Roscoe Seister neemt dan die stelling aan op die loskakelpositie. Wonen weer stemmen. Bol wordt dan. Klinkhuiker gespeeld. Ulrich Hol. Uitgetrapt. Zo bijna, bijna zal om Oba zijn bij mijn koolkop. Zo bijna, bijna. Als je anderen kan in die eerste 5 minuten of 15 minuten van die wedstrijd. 17 minuten.
1: Dat is die Arne wat nog niet die klik aan maken op het niet.
0: Iets wat bij een stadig gespeeld hier hulle. Mijn bol wordt aan die oor die 15 meter gegooid. Lijn staan was gevormd oor die 15. Burger wat die bol kreeg van die leipeer. Die bol wordt die achterom gespeeld. Wordt dan weer druk opgezet op die loskakel. Die leipeerde besluit ons gaan hardloop uit ons eigen doelgebied. Een tikkele tijkslag is daar gemaakt. Die leipeerde wordt dan ook met mening wel hardloop. Hulle wil van doelen tot doelen hardloop. O'Connor wat die bol uithaalt voor Burger. Burger geeft aan die achterlaatste hoofdpaviljoen kan. O'Connor. Draai dan die op voor Tsitsitsi Balo. Tsitsitsi Balo, nummer 17 van die leipeder wat natuurlijk in contact vat. Maak zo daans, hip hop ha. Ulrich Hol wat natuurlijk hier onder die bal is. Bol was weggeskopt door die leipeder. Ulrich Hol skop hier die bol direct in die lucht op. René Lucas is achter die bol. En hij daagt die bol. Het ons aan die lucht speel neer. Scheidsrechter zijn nou voor Ulrich. Lille samen los. Die bol wat dan hier in die hoofdpaviljoen kan gespeeld worden. Die 6 van achter met meer. 6 van tijd wordt groot opgebracht. En dat is Burger. Wat schot opgebracht door Roscoe Seister. Goeie tijdslag op alles. Dat was de punten. Prachtige rotsvaste verdediging door Roscoe Seister. Jouw doorgang.
1: Voor die zoveelste keer in hierdie wedstrijd is daar een goeie verdediging door die span van die Arnes en Roscoe Seister.
0: Hij was nog goed verdedigd. Nee.
1: Ons hulle ook laatst week in Douw, Roscoe Seister 2-3 gekeer het.
0: Hier is een aandacht aan genoeg gegeer word aan Ulrich Hol. Op die luchtgolven van Eden FM. Sebastian Kool is wat ook daar sê. Mannen, ek voel soos jylle commentaar, ek sit op Autonique Park. Ja broeder, skakel gerust aan vrijdag aan tussen 7 en 8 op Radio Eden FM bij jou Ultimate Sports Show. Waar ik mezelf naar Biel Damos in.
1: Jullie zijn Melando.
0: Voor jullie rechtstreeks een levendige sportuitzending breng. Over gebeurtenis van sport gedurende die week en die naweken. Maar teruggekomen naar die Arende. Zij weer zwart mooi wat natuurlijk ook zijn verschijning maakt. Ohne wat af is. Zij weer zwart mooi voor die Arende skrimskakel. Neem dan aan. Voordeel wordt gespeeld. Scheidsrechters van die leipaard. Jullie loop om die scrum. Jullie kan niet die druk hanteren. En dat is daarvoor. Ik moet jullie straf. Jullie straf.
1: Dat is die. Hoeveel de straf komen daar afgestaan worden. Die is van die leipaarden. Die hebben vooruit. En dat is nummer 10, die van wankelijk op je verletting kan brengen, dat is ongelukkig niet uit nie.
0: Die nummer 11 van die lijpende van die bal, ik krijg Brandon Kiwi. Brandon Kiwi. 5 draad die bal, sterk op. Skalk van Skalkwijk. 5 draad die bal weer op wie. Ticino Machale. Zek Serfontein in skramskakel van die luiperde. Zek Serfontein gee dan van Warner. Het ons voorin toe aangeneer. Skeidsrechter sê is hoogste vrede. Hy was in lijn geweest met die pas. Zek Serfontein skramskakel van die luipers. Speel aan die hoofdpaviljoen kant. Roscoe Seister wat iemand so baie hard lak daar. Die nummer 11 van die Leiperde.
1: Vinnige opschiet achterlijn beweging van die FDR'ne. Daar maakt Frits Linga zijn verschijning beveld.
0: En Tian Drotsky. Wie vervangen we nou?
1: Dat is nou die nummer. Dat is Oerig Wol. Wat afgehaald wordt. Hij gaat natuurlijk. Dat is die nummer. Die van het 2. We gaan al je lucht doorschuiven. Die van het 2 schuiven je lucht ertoe.
0: Ja, Kyle Seister wat voor René Lucas ook hier vervang op Vliel. Wel gedaan, Oboet. Zo even zijn miswolk wat hier intrekken, George. Oud-Aniqua Park, lucht is reeds aangeschakeld. Scrum is gevormd, zij weer Swartboy wat die bal in hand heeft. Arne wat voeren toe beer, hulle speel, zij weer Swartboy. Haal die bal uit. Maar voordeel was gespeel. Ons hadden kaart moet beginnen zien bij hierdie type van onwettige skrimwerk van die luiperde. As hulle nie opbreek, loop hulle om. As hulle nie omloop, kan hulle nie die druk hanteer. As hulle nie druk hanteer, kan hulle nie die heat vat nie. As hulle nie die heat kan vat nie, word hulle soos sotraai trolley heeltemaal achter toe gestoot.
1: Dat is die nummer 4, Ivan Kutsie, wat nou speelt daar op nummer op flank.
0: Tian Drotsky, wat hier die lijn staan gaat waarnemen. Die Koza wat voor hem die kool gee. 5 man lijn staan. Gaan gevoer hem voor. Gooi dan die bal hier. Zij weer. Niel Beke, stem het wat met een sterk kracht loop hier deur gaan. Zij weer Swartboy. Geen aan die bal hier binnenkant van Ivan Kutsie. Ivan Kutsie, bal is beskikbaar gesteld van zij Swartboy. Zij weer Swartboy met die bal vanaf Eidaal. Zo hier op daar, Fretse Linga. Fretse Linga geeft van Tane. Bal wordt dan gekregen door die Leiperde, die er zo'n doelloze skop hier aan die doelgebied van die Leiperde. Een rak is gevormd. Dat is die Leiperde wat natuurlijk hier die bal op dra, sterk dra. Bal komt dan zo in die oostelijke paviljoen, kan uit die burger zo hopspring, daar voor sy vleel, maar Tsotsotswania wat die bal beskikbaar stel. Voor Zek Serfontein, Serfontein weer daar achter die oen, soos hulle sal sê, het ons hoogvat neer. Tsotsotswania die bal daar op die vleelkant, die bal wordt oostelijke paviljoen kant gespeel. Bal komt dan nou weer hier naar die hoofdpaviljoen kant. Een speler van die Leipers wat lee. Medische aandacht wordt reeds gegeven. Burger. Tsotsotswania. Zek. Serfontein. Statische spel door die Leiperde, maar die bal wordt dan nog gerubbied door Burger, die van de tweede dat die bal krijgt. Harde vlijkie. Jelle zal moet wegrol. Jelle zal moet wegrol. Alles dan zit nog een geel kaart in die wedstrijd gezien.
1: Nog geen geel kaart daar nie.
0: Dat is dan nu hoeveelste strafskop wat die Leiperde afstaan.
1: Die schade wat Iwa stil wordt, moet je nu ook op park, hulle soek punte, die deling 45 punte voor die span van die Arende, 10 oor die 5 van die Leopards, daar is 16 minuten oor in die wedstrijd, en in die wedstrijd 16 minuten oor.
0: Caleb Hubbard, goeie vertoning as 'n skeidsregter hier op Otoniqua Park, George vandag. Fritselinge wat natuurlik gaan kyk van hierdie strafskop af om meters te wen, om die kantlyn dan op te soek. Kry die kantlyn, 'n lyn staan gaan gevorm word so in die 22 meter doelgebied van die Leipers. 'N speler wat dan so hink en pinkie afkom van die Leipers, niemand anders as Tatenda Tjai Jajai. Maar mol is opgesit deur hierdie lyn staan, die arende wat vorentoe beweeg, die mol word statisch, die skeidsregter roep dan die agterlynspelers, julle kan kom. Die mol is reeds oor die 15 meter, die skeidsregter sê vir die arende, julle sal dit moet gebruik want die mol is statisch. Bol wat dan uitgebring word hier van Neil Bekers. Neil Bekers draai die bol sterk op, maar hy word dan teruggeboender. Hy word teruggeduik. Harde strafskop, wat het ons hier? Het ons een stamp in die gezicht, jylleste?
1: Ek kan nie sien nie.
0: Skeidsregter wat een harde vleikie hier so gee. Ek het net daar gesien een speler wat daar gaan.
1: Hy maak daar
0: een Lionel Messi trick. Sy Lionel Messi. Ai, luisteraars, julle kan gerus inskakel later ook op jou kanaal van kampioene waar Suid-Afrika die magtige springbokke, die wereldkampioene te stand kom teen die rooi drake van Wallis. En dan ook ons junior springbokke in die finaal teen Frankryk. Alles gebeur op jou wereld van kampioene. Skeidsregter wat aan die tyd afgeblaas het, sê vir die arende, julle is op een general warning, team warning. Any penalty offense now, I will go to my pocket. Tyd is aan. Meneer Burger wat aan die afstand kry op hierdie skop. Lijnstaan wat gaan gevorm word.
1: Dit is die arende wat iets wat in die gemakzone inbeweeg. Hulle verdedig die telling. Toe die helft begin het ons 1-3 gedruk wat die span van die Leopards. 14de oor.
0: Jason Zetro Alexander kry sy springers. Bol word hier aangeslaan. Ook vorentoe aangegee. Die dinge wil man het nie uitwerk vir die Leiperde vandag in George nie. As ek in die geskiedenisboeken moet gaan kyk van SWD rugby en die Leipers as hulle hier op George speel, dan is maar een keer uit 50 wat die Leiperde hier oorwinning al gekraai het. En as ek verkeerd is, laat weet my daar by Eden FM op ons WhatsApp lyn.
1: Die Leiperde wat gewin het hier in 1998 nog, meneer Damons.
0: Prachtig, meneer Melando. Leipers wat dan hier plaasvervangers op hulle banke gaat sit, vars bene. Sy weer swart boei. Skrim gaan gevorm word in die doelgebied van die arende. Skrims wat natuurlijk baie tyd van een wedstrijd vat. Maar ons moet dit het. Die skeidsregter raak nou ongeduldig en hy gee vryskop. Hy sê die skrim moet in 30 sekondes hanteer word. Die van dit ooit, wat die grond toe gebring word, vannacht het kik daardier sy weer swaard, maar die van dit ooit grond toe gebring. Hier die 18 van die arende, wat die bol sterk opdra, sy weer van Neil Bekers. Neil Bekers wat so van zek sy fontein uit die pad uit hart loop. Sy weer, swaard boy, wat klink ek ons weer leer. Hy speel oostelike paviljoen, kant oor rakkers gevorm, hy geef vir Fritselinge, en hy sien die gat, Fritselinge van die gat aan, hy vat die gat aan, hy was groot omgebring, dat is in die 5 meter van die Leipers, die bal wat wit al gespeel, Raskou sy sir, wat aanslaan, nee, skeidsregter sy, nee, dis achter hem toe. Die 17, slap hè.
1: Ek wat de vlaag dat die skeidsregter daar was definitief af aanslaan deur Roscoe Seister.
0: Prachtig, jylleste.
1: Hy is de flater.
0: Die eiers moet om jou, man.
1: Dis die SBD wat wegkom daar. Frits Linke wat daar gaat, die breek me ongelukkig. Die ouderom, die spoed vir hem nie, help daar nie.
0: Frits Linke wat aan kant my toe skop.
1: Kan hier die eerste drie wedstrijd wie die Arne in die tweede helft.
0: Met 11 minuten se speeltijd wat oorblij. Dian Droski wat die bal gaat ingooi. Slap en wat voor Nicole gee. Mol is gevormd op Ewan Kutseer gegooi. Die mol wat statisch raak maar dan nou voor hem te beweeg. Dat is in die 5 meter doelgebied van die Luipers. As die mol wat aan voor hem toe kom en die mol voordeel word gespeeld. Die skeidsrechter sê, jy het die mol afgetrek en een harde vlijkie moet geblaas word. En is een dubbel blauw, so dat beteken dat die gaan een kaart kom.
1: Daar kom die kaart, dis lyk na die flank.
0: Dat is al die hoeveelste mol wat hier die Luipers aftrek. Fritse Linge wat natuurlijk hier kant met de skop slop, he, wat weer van Tian Droski gaat sê. Meneer, al is nou een minder. Kom ons kyk wat ons kan maak. Gaan ons gooi op Ewan Kutseer, nee, as op Karel, op Matt Gray. Matt Gray het de bal opgevormd. Die bal wordt dan hier van Tian Droski achtergelaten. Hy rip die bal, dat sy weer zwart mooi wat dan ook stadig toppel. Dat is een bal wat voor en toe gaan. Weer voordeel en al op de rug van de bal af. Wel gedaan die SWT Arende.
1: Dit is die eerste drie wat gedrukt word. In die 30ste minuut. In die tweede helft waar die eerste drie gedrukt word. Van die SWT Arende. Iwate insinking in die spel van die SWT Arende in die tweede helft. Daar is 10 minuut en 9 sekondes oor in die wedstrijd. Hulle drie wat gedruk word, dus 50 punte vir die video van die Arende met sy linker van kyk hoe jy op dit kan bijvoeg.
0: Ek sê vir jou alles dat die skeidsrechter kan vir die Luipers, maar hoe verduidelik van die mol. Het lyk my, hulle verstaan nie, want vir hoeveel keer het hulle al hierdie mol afgetrek?
1: Dit is die ervaren vrystater, Fritse Linke, wat dan kyk hoe jy op dit kan bijvoeg. Hy kyk die pal, dat is in die oostelik van die paviljoen, van die veld. Hy kyk die pal na links. Hy kom voor en toe trek die bom in die rechter voet, waag in het wees, later hekskop, gaan waag in het wees, dis 2 punte, dis 52 punte vir die spanwees met die Arne en 5 van die Leopards.
0: 52, 10 oor die 5 van die Leopards, 9 minuut is een speeltuid wat oorblij, hier in jou semifinaal, eerste divisie Carling Cup, premier, Carling Cup reeks van 2026. Burger, ons sien die hele rooi spanners voor die bal by die afskop. Skeidsrechter sê, nie laat het aangaan, dis die Luipers wat hulle eie bal wen. Zek Burger, wat een surfontein, wat een hard grond toe gebring is. Sy nege maat, as of siel, sê die skeidsrechter, julle moet op julle platte van julle voete staan, as julle gaan contest vir die bal. Sy weer swart mooi word hier gestraf. Burger wat wil kyk wat hy gaan doen. Die loskakel van die Leopards.
1: Dis Swartboy met daar by die skeider wil seker maak wat hy daar fouteer. Dis Swartboy die plaaster van een skrimskakel.
0: Natuurlijk van sy voete afgegaan. Die reel sê, jy moet boop jou platte van jou voete bly. You must support your own body weight. En hy kan dit doen, hy al maar hier achtergegooi in niemands land vanaf die lijn staan. Ewan Kutseer wat die bal hier vastkry. Maar dis die Leopards wat natuurlijk een counter raak in sy neer. Harde vlijkie. Konsekwentheid is baie, baie belangrijk vir een skeidsrechter. Straf dan die Leiperde. Hier, julle moet ook op julle platte van julle voete staan terwijl julle counter raak. Fritse Linge wat dan natuurlijk die Arende hier uit hulle eie doelgebied uitbring.
1: ook een tyteling daar in die Ooskaap, halftyteling daar is die OP en die Valke, 19 punte vir die span van die OP en 12 vir die span van die Valke.
0: Kan ons iets ons laasweek weer sien? Trotsky, gooi dan die bal hier op met Grey, geef van Niel Beekers. Niel Beekers center, baie sterk in gehardloop. Arne Vleikie dier, meneer Caleb Habat. Hy sê, jylle, jy is hoe die Arne, hou die bal op die grond. Dis houding. Ek dink dis neesie voorby vir die leiperde.
1: Op die stadium is oorkie voorby, bene voorby, lichaam voorby, vir die span van die Leopards. Nie eers Jack Norris, ek het vroeger genoem, nie eers Jack Norris gaan ek in Jaap in hierdie Westen te wen nie.
0: Maar Burger wat afstand kry op hierdie skop, skop dan die bal so tot daar tussen die 22 en die 5 meter. Lijnstaan is gevorm, die bal word achtertoe gegooi, binnen die lijnstaan, achtertoe geklap sy scheidsrechter. Rak is dan gevorm, zeg Serfontein, wat die bal hier moet uithaal. Tsulukukulu wat die bal opdra. Tsulukukulu nog steeds sterk op sy bene. Tsulukukulu los die bal. Dan is sy spanmaat nummer 20. Boutoulesi wat die bal hier opdra. Laat ons achteruitskop, dis een optie. Dis een optie, so Gaat ons gaat skroom. 5 minuut is een speeltijd wat oorblij in die tweede helft. Dat raak even koud hier op George, soos die mis intrek, Jelliste.
1: Ja, die luisteraar hebben daar ook daar, die toeskouer achter die palen, met hulle serpies aan.
0: Ja, luisteraars, daar buiten op die pad, skakel aan julle hoofligte. Hou jy die oor gefokus in die mis wat oor George uit in die Kwa Park trek.
1: En hou jy oor gefrits op die radio Eden FM, jy stem in die paradijs.
0: Weer een skakel in vrede aan, tussen 7 en 8, op jou stem in die paradijs, jou radio Eden FM, waar jy myself, Nabil Damons en Alistair Melando kry. Voordeel is gespeel. Voordeel is gespeel. Rond toe gebring, Kyle Seister wat goeie meters maak. Fred Selinga wat die van Niel Beekers gee, met Zane, gee van Roscoe Seister! En hy draak kom! Roscoe Seister!
1: Roscoe Seister, hy was stil in die wedstrijd, daar kom hy. Hy was baie stil in die wedstrijd, maar hy sit sy stempel af in die laaste 4 minuten van die wedstrijd. Prachtige drie gedruk word daar door Leicester. Roscoe Seister Leicester.
0: Ek wil nou vanaf achterloop by die 100 meter.
1: Sy ouderom wat die wat die naam tel. Dis die Macarena in die achtergrond die Leicester. Ja, daar Leicester, Leicesteraars, die Macarena. Op die stadie maak die SWDR in die eina vir die Leopards. Hulle maak hulle eina. Maker eina. Dis Fred Selinga. Hy kyk die pale, hy knal links, asem in, trap achter toe kom voor, trap in die rechter voor, dis 2 punte, dis 59 punte vir die span, van die SBDR net in oor die 5, van die Leipers.
0: Lees hy voorbij.
1: Die 3 wat verdoe word van Roscoe Seister, Roscoe Seister, whatever you want to call him, you call him the Seister, Roscoe.
0: He will decide this game.
1: Roscoe Muskel.
0: 59 10 over 5. Burger wat dan, ek dink sy laaste afskop gaat waarneem. Achtertoe geklap die Leiperde wat weer hulle bol wen. Vanaf hier die afskop, Zek Serfontein. Bol word dan weer achter hem gespeeld van Jacobus Adrian Burger. 15 Noach, die ou wat die enigste 3 gedruk het van die Leiperde. Zek, Ntsokonyako, Burger. Ach wat die bol kry. Ach Mtsloko. Mtsakanako weer. Zack, Burger, Noach. Word agterom gespeel. Roscoe Sester gaan vir die bal intercept. Wat sien ons hier? Skeidsregter sê aanslaan voordeel vir die SWD Arende. Roscoe Sester wat af skrimskakel posisie aanneem. Bal word uitgehaal van Sloppe. Is 17 om Sloppe van SWD Arende. Sy weer swart boy weer sy posisie. Fretse Linga gee daar vir Kyle Sester. Kyle Sester wat aan sy span maar daar voer waar achter my word plat getrek in sy eerste 5 meter en hy gaan gestraf word want Kyle Sester hou die bal op die grond vast terwijl Adrie Kermes om grond toe gebring het maar vinnige tik vinnige speel hier deur die Leiperde. Leiperde is in die 5 meter doelgebied, 5 meter lijn vanaf die doelgebied van die Arende. Roscoe Sester wat opdaag. Hier is Pasie in voordeel.
1: Dit is een prachtige man hier, dwarskop. Libok.
0: En het Duhoyi. Duhoyi. Wat hier die drie gaan druk.
1: Het klinkt zoals Duhoyi. Hij is woer daar, Burger, woer dropskop.
0: Dropskop.
1: Dat is 10 punten voor die span van de Leopards. Hij 59 punten voor die Arende.
0: As ek die Arende dan loop ek nog maar hy sekondes af. 49, 7, 6, 45 sekondes wat oorblij. Ek sê vir jou, dis wat die Arende doen. Hulle loop dan hier die 38 sekondes op die telbord.
1: Dis goeie dat die drie span van die is wie die Arende. Dis die finale wat gaan afkom op die Hoeke Park volgende week. Ons wacht om te sien vir wie gaan wees. Gaan weer OP wees, gaan die Valke wees.
0: Fritse Linga. Skop dan die bal tot diep in die 22 meter. Hard gelak daar door Ivan Koetsier. Het was een solde taats. Ja, hier gaan een kaart ook kom, Jalliste. Jy moet jou arms gebruik, Boeta. Daar is nie, nee, dat is ongeoorloofde spel. En as hy nou betrokken raak by huispel, is het een rooie kaart. Duhoyi. Daar is die tijd verstreken. Maar die Leipers had die bal nog steeds hier opdra. Grond gebring Drotsky wat die dijkslag uitvoer. Zek Serfontein. Serfontein wat zo in zijn binnenkant toe gee. Skeidsrechter sê ze aanslaan. En dat is dan die einde van die wedstrijd. Is weer die Arende binnen die finale. Wat gaan volgende week in zaterdag plaatsvind hier op Oud-Nieuw Park met jou telling. Is weer die Arende die Leipzig 10. Is weer die Arende in die final wel gedaan. Wat een zegen is dat niet van jullie. Tot zo. Is dit die Arende nie?
1: Iets wat net teleurstellende vertoning in die tweede helfte van die span van die Arende. Hulle kon net 3-3 druk in die tweede helfte. Iets wat om na te werk.
0: Maar met jou telling is dit die Arende. Die Leipzig 10. Is dit die Arende in die final wel gedaan. Wat een zegen is dat nie van hierdie. Tot zo. Is dit die Arende nie?
1: Iets wat net teleurstellende vertoning in die tweede helfte van die span van die Arende. Hulle kon net 3-3 druk in die tweede helfte. Iets wat om na te werk na volgende week toe om die finale aan te bied hier op die Hoeke Park in George. Wie gaan het weet? Gaan het wees die OP? Gaan het wees die Valke? Ons gaan met wacht en sien wat die uitslag is in Kebega PE. Tussen die OP olifante en die Valke.
0: Ja, alles te wel gedaan aan onze scheidsrechters. Het niet teleurgesteld vandaag niet. Was goed gebemeesterd. Het gestraf halen moet straf. Het is spel goed gehanteerd. Ik moet een pluimpje geven voor meneer Caleb Hubbard. Baie goede schitterende scheidsrechter vertoning vandaag hier op Oud-Nieuw Park Zoots.
1: Ja, dat is prachtig rugby wat gespeeld was. So terecht genoem het iets wat het is teleurstellende tweede helfte van die SB Arende kon net 3-3 vermag na hulle 6-3 7-3 wat hulle gedruk het 10-3 natuurlik gedruk in die wedstrijd. Maar volgende week sal het finaal wees op die Nuka Park. Om

0: om te sien, gaan het wees ten die span van die OP Olifante op die Valke. Hou natuurlijk Eden FM sy sociale media platform top en sal ontwikkelen sê wie gaan wees die finales hier op het Unieke Park volgende week. Luisteraars, vanaf het Unieke Park, die Evie Arne, wat die Leipers verslaan hier op het Unieke Park met de punten staan van 59 punten voor de span van die HVD Arne en net 10 voor die span van de Leipers. Van mezelf, tot volgende week. Eerst Blando.
1: En Nabil Damos.
0: Volgende week, 3 uur, selecteit, selecteit. Tot ziens.
1: Tot ziens.

Laat staan toch net je stuiterij, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij.

Die is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.